0: zelfverzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Sonk. Discount Sonk.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: Geen zomer zonder Radio Star.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

light is on.

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discount Zonk op de Groenlaan in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het is zomer bij Radio Star. Ah!

regretting. This summer, Radio Star, we're bringing the heat.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: Goedemorgen.

Snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn...

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe!
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salut daarmee.
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. BOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. WOVA, voor wonen zonder zorgen. Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26

0: 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.
1: Je bent als vrouw op zoek naar een nieuwe trendy outfit? Je zoekt gewoon iets nieuws of het mag wat feestelijker? Spring dan zeker eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
2: Je hoort van ons.
3: Radio Star.
2: Radio Star.
4: Goedemorgen.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
5: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
6: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
7: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
6: Kom, we gaan naar de frietman.
5: Frietman, frietman, frietman.
7: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De frietman is hier.
5: Lekker, lekker.
4: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
8: Feel the music.

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountzonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor $2,7 miljard aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God, of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaar. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
2: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
1: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerpen. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Tony vertelde.
3: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
5: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
4: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
6: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. The Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
7: Waarschuw alvast jouw buren.
6: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
7: Zondag 20 september.
6: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
8: Davy de Bruin.
6: Je zingt ze...
9: Mr. 305, checking

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman, aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?

0: Discount Sonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor 2,7 miljard dollar aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God, of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
2: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
1: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
3: Radio Star. Come on, you sexy.
4: Goedemorgen, dit is Star in de ochtend.
5: Jampie van Vlaanderen.

Ik heb zo het gevoel dat er iemand naar mij aan het kijken is. Maar dat zal natuurlijk wel, want we hebben een videostream hier bij Radio Star. Goedemorgen, Rockwell, midden van de jaren 80, Somebody's Watching Me. Toen scoorde hij een paar hitjes en verdween dan weer van het toneel. Zaterdag 19 september, dat zijn we dan alweer. Ja, binnen een paar dagen gaat ook kalendersgewijs de herfst in. En nee, het is niet de 21ste zoals velen denken. Je moet maar eens gaan googlen. Dan ga je merken dat het op 23 september is om 2:05 s'nachts. Dus de nacht van dinsdag op woensdag, dan gaan we echt kalendersgewijs ook de herfst in. Goedemorgen, welkom in een Star in de ochtend tot 11 uur met de gebruikelijke dingen erin. De weerupdate binnen een klein half uurtje. En we gaan eens naar 18 september. Het is niet dag op dag, maar met een dagje verschil. 18 september 2010 in de hitparade kijken wat er toen de hoogste nieuwkomer was. Sterkste stijger, de grootste verliezer en de nummer 1. En de nummer 1, wel, dat was een nieuwe. Dat kan ik je nu al even meegeven. Die nummer 1, die hoor je net iets voor 11. En dit is Soul Sister uit 1999. Try not to cry. Probeer niet om te huilen. Goedemorgen.

Nou, vet nummer als je het op een feestje oplegt. Nog altijd een smaakmaker. Het is al van 22 jaar geleden, 2004. En Belgisch Denzel, Pump It Up. Was toen de tijd een bijzondere populaire plaat. Dat moeten we ook wel toegeven. Net daarvoor nog Soul Sister, Try Not To Cry. We gaan even naar de hitparade van het moment. Het staat momenteel op nummer 2, maar het stond 10 weken lang op nummer 1. Vorige week van die eerste plaats verstoten Shakira en Burna Boy met de song rond het WK natuurlijk, dat afgelopen zomer plaats had in de States, Canada en Mexico. Die, die!

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com. Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.
2: Je hoort van ons, Radio Star.
3: Zaterdagochtend, tijd voor Star in de ochtend.
4: Goedemorgen, zonder zorgen.
5: Jampie van Vlaanderen.

Een staakklassiekertje waarvoor we terug gingen naar 1968. Simon & Garfunkel met Mrs. Robinson. Leuk om nog eens terug te horen. De weerupdate die gaat er zo meteen aankomen. Maar eerst gaan we nog even naar gisteravond. Dan traden de Pussycat Dolls op in de Afasdoom in Antwerpen. Het is maar een drietal meer. Vroeger waren ze met z'n zessen. Maar ze waren er gisteren wel. En ze hadden ook een surprise bij het liedje Buttons. Zijn er wat extra mensen op het podium gekomen. En één daarvan was de dochter van Jacques Vermeijren, Julie Vermeijren. Je moet maar eens gaan kijken, je vindt het bericht op HLN, maar ik vermoed ook het Nieuwsblad gaat het erover hebben. Gazet van Antwerpen, ik denk allemaal dat ze het wel zullen aanhalen dat Julie Vermeijren mee op het podium stond van de AFAS-doom bij de Pussycat Dolls gisteravond. Het was niet helemaal uitverkocht, maar blijkbaar moet er wel toch de nodige ambiance geweest zijn. De Pussycat Dolls met de grootste hit, Buttons. What it do, baby boy?

Buttons van de Pussycat Dolls gisteren in de AFAS Dome in Antwerpen. Tijd voor de weerupdate nu, want daar zijn we aan toegekomen. Het is ondertussen 9:58 geworden. Wel, vandaag is het een groot deel van het land bewolkt tot zwaar bewolkt, met vooral richting kust soms ook wat lichte regen of motregen. In het zuiden van het land is er meer zon. Het wordt wat zacht met maximum van 18 graden op de Hoge Venen. Onze regio gaat 22 graden worden. En er waait ook wel een strakke en matige zuidwestelijke wind vandaag. Rukwinden van 40 tot 55 km per uur. Aan zee is de zuidwestenwind meestal vrij krachtig, met haar rukwinden die oplopen tot 60, 65 km per uur. En daardoor gaan we die 22 graden waarschijnlijk niet voelen. Zal het eerder wat guur aanvoelen. Morgen zondag krijgen we bezoek van een actief koufront. Vanaf het noordwesten trekken perioden met regen en enkele buien over het land. Gelukkig komt er later op de dag beterschap. Vanuit het noordwesten verschijnen opnieuw opklaringen. De temperatuur gaat wel een stapje terugzetten. Morgen maximum temperatuur van 18 tot 19 graden. De wind draait na de passage van het front van zuidwest naar west tot noordwest. Maandag kan lokaal wat ochtendgrijs of lage bewolking voor een grijze start zorgen. Zodra die verdwenen is, krijgen we een mix van zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft overwegend droog en bij een matige noordwestenwind halen we zo'n 18 graden. Tijdens de nacht klaart het verder op en gaat het een stuk frisser worden, 9 tot 11 graden. Dinsdag staat in het teken van rustig weer. De ochtend kan opnieuw wat grijs beginnen met kans op nevel en lage bewolking. Maar in de namiddag breken de wolken steeds meer open en krijgt de zon opnieuw volop kansen. Het gaat wel fris zijn met 16 tot 17 graden. De wind blijft zwak en komt uit veranderlijke richtingen. En dan vanaf woensdag gaat het opnieuw beter worden. Goed nieuws voor de liefhebbers van nazomerweer, want de zon krijgt duidelijk meer ruimte. En de temperaturen die gaan opnieuw klimmen naar 22 graden. Kortom, na een kortige herfstige dip maakt de nazomer een fraaie comeback. En ik zag ook al waarde voor eind volgende week van zo'n 25 graden langskomen. Dus dat ziet er wel goed uit. Allemaal eens nalezen kan je op de sociale media van het weerstation Pajottenland. En dit is nu uit midden van de jaren 80 Tina Charles.

Tina Charles in 1986 met I Love to Love, But My Baby Loves to Dance. Goedemorgen als je pas bijkomt. Dit is Radio Star, Star in de ochtend tot 11 uur. We zijn toe aan die hitparade waar we even naar kijken. 18 september 2010. En we gaan in die top 50 van toen op zoek naar de hoogste nieuwkomer die we tegenkwamen meteen op 19. Ja, dat is al meteen een hele mooie positie om binnen te komen in de hitparade. Of het nadien een grote hit wordt, ja, dat moet je zelf eens uitpluizen. Maar wij stellen hem alleszins voor als toen op 18 september 2010 de hoogste nieuwkomer meteen op 19. Deze Reggie en Kaya Jones met Take

0: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: De Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september.
5: Zoals die zomer van 10 om te zien.
4: Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Carolien en Geert. De Radio Star 10 om te zien special. Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
6: Je bent als vrouw op zoek naar een nieuwe trendy outfit? Je zoekt gewoon iets nieuw of het mag wat feestelijker? Spring dan zeker eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
7: Jampie van Vlaanderen.

We gingen nog even terug naar 1977 met deze ABBA, Knowing Me, Knowing You op zaterdagochtend. Het is 10 minuten voor 10 geworden. We zijn 19 september. Ook de maand september gaat weer goed vooruit. Binnen een paar dagen gaan we ook kalendersgewijs de herfst intrekken. Maar is tijd voor een nieuwe song van Jody Hodge en The Dance Floor.

0: Maak gebruik van de promo's bij Discountsonk. Want het leven is al duur genoeg.
1: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor $2,7 miljard aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God, of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
2: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
1: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerpen. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
3: Radio Star. Come on, you sexy. Goedemorgen, dit is Star in de ochtend.
4: Jampie van Vlaanderen.

aan het charmekraakje heb je het waarschijnlijk al gehoord dat het een vinyletje is die we aan het draaien zijn, die ook al heel wat jaren geleden is, in 1986, 40 jaar geleden, Karin Lub, die toen ook bij ons in Vlaanderen toch wel een klein beetje een hitje schoten met deze C'est la what. Tijd om het eerste uurtje af te ronden. We gaan naar het nieuws van tienen toe hier bij Radio Star. En dat doen we met de sterste stijger in de hitparade van 18 september 2010. In een tweede week notering 23 plaatsen in de goede richting van 44 meteen naar 21. Deze Robbie Williams en Gary Barlow met Shame.

8 minuutjes over 10 ondertussen hier bij Radio Star in Star in de ochtend. Nog tot 11 uur op deze zaterdag 19 september. Waar we nog op zoek gaan naar de grootste verliezer in die hitparade van 18 september 2010. En de nummer 1. Het was een nieuwe nummer 1 die zelfs 6 plaatsen meteen omhoog ging. Van 7 meteen doorstoten naar nummer 1. Daar hoor je straks net voor 11. Toto uit 1982 was dit met Afrika om aan het tweede uurtje te beginnen. En laten we nu eens even net 10 jaar teruggaan naar 2016 met deze hit van Imani. Don't be so shy. Goedemorgen en welkom in het weekend van Radio Star. MUZIEK

30 jaar terug in de tijd met Wijlen Jasmine en die leuke song toen, Kikker Cool. Het is 10:15 op zaterdagochtend hier bij Radio Star. Straks om 11:00 is er een nieuwe aflevering van Helemaal Herzelen. Straks gaan we eens uitvissen wat er allemaal gaat inzitten. Net was er ook nog Imani met Don't Be So Shy. En uit de hedendaagse hitparade richting de reclame is dit Alex Rowan en Passenger.

keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan

0: 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
5: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
6: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
5: Kom, we gaan naar de Frietman.
4: Frietman, Frietman, Frietman.
6: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
4: Lekker, lekker.
7: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
8: Je hoort van ons, Radio Star.
9: Zaterdagochtend, tijd voor Star in de ochtend.
10: Ik heb morgen zonder zorgen.
11: Jampie van Vlaanderen.

Onze lijfje, Olivia Newton, Johnny 1981. En het was lekker nog even wat de fysiek opbouwen op deze zaterdagochtend. Physical, leuk om terug te horen natuurlijk. Ik heb nog een berichtje gevonden dat ik toch even wil aanhalen. Want de speelgoedketen Mattel brengt een nieuwe Kenpop uit. Het gaat pas de tweede man ooit zijn die deze eer krijgt. En blijkbaar gaat die nieuwe Kenpop lijken op Lenny Kravitz, die er op dit moment 62 is. Je moet het bericht maar eens gaan bekijken. Je vindt het op hln.be. En wij gaan dan nu terug naar die hitparade van toen. Hè, want we zijn al bijna halverwege die tweede uurtje gekomen. We gaan eens op zoek naar de grootste verliezer. Wel, dat is na 4 weken al. Zeer snel moet ik toegeven. Hoogste positie was de plaats 7. Maar van 17 naar 36 gedaald. Dat is 19 plaatsen achteruit. Toenertijd op 18 september 2010. Is Christophe met 'Tis weer tijd voor de Polonaise.

In het najaar van 2010 maakte ook dit zijn intrede in de hitparade Bumpy Rides van Mohombi. Ja, het is buiten door die wind die er staat wat frisjes. Dan moeten wij de zon wat extra in de huiskamer brengen natuurlijk. En dat doen we ook met deze Robert Abigail en DJ Rebel Merengue uit 2009. Straks om 11 uur helemaal herzelen. Alles over sport bij Guy de Moor straks.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende. Morwa? Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: De muziek zegt alles.
5: Radio Star.
6: Star in de ochtend.
4: Jampie van Vlaanderen.

Bij deze song uit 82 kon je even de luchtgitaar gaan bovenhalen. Het komt uit de film Rocky uiteraard ook. Hè. Survivor met The Eye of the Tiger. Het is 11:15 geworden. Deze star in de ochtend zit er weer bijna op. Maar we gaan nog een vinylke draaien die we een maand of 3 geleden aanschaften. Toen kwam het uit omdat het net 20 jaar geleden is. De hit Laat de zon in je hart van Willy Sommers op een gele vinyl.

Na 1984 nog met deze Bryan Adams en The Summer of 69. We zijn er bijna door, maar toch nog even de tijd voor de nieuwe van Teddy Swims. The Perfect Man.

Nieuwe single van Teddy Swims en The Perfect Man aan het einde van deze Star in de Ochtend. Geniet nog van het weekend met de collega's die eraan komen. Zometeen is dat Guy de Morre. Het gaat over sport gaan in helemaal Herzelen. Wij zijn er maandag voor de koffiepauze tussen 10 en 11. Heel graag tot dan. En we eindigen nog met de nummer 1 uit die hitparade van 18 september 2010. Het was toen een nieuwe nummer 1, want steeg van plaats 7 naar nummer 1. Tim Berg en The Bromance.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: Feel the summer.
0: Helemaal herzelen. Met Guy de Moor.
2: Een hele goede middag, beste luisteraar. Ook deze Helemaal herzelen zal u het moeten doen zonder Sarah. Die komt er over 2 weken aan, denk ik. Maar dus wel met ondergetekende. En dat betekent, zoals Jampie daarnet ook net zei, ja, dat betekent dat er sport op jullie afkomt. Herzeelse sport uiteraard. Vorige week hebben we het gehad over het Herzeelse voetbal. En ook het Steenhuizense, of het volleybal uit Steenhuizen, zal misschien makkelijker zeggen. Of makkelijker bekken. Vandaag hebben we het over sport, uiteraard ook. Over 2 sporten die ook met een nieuw seizoen zijn begonnen. Maar niet voetbal, niet volleybal, maar ook herzeels. Straks praten we beter met Jo van den Bulke. Hij komt hier langs namens joggingclub Herzelen. En daar valt weer heel veel over te vertellen. We moeten nog een beetje uit onze woorden raken, blijkbaar. En straks babbelen we met 2 knappe dames. Daar ga ik toch van uit. En zij vertegenwoordigen Excalibur. En dat is nog altijd de schermclub in Herzelen. En ook zij krijgen van ons zendtijd waarop ze meer dan recht hebben.
0: Weet wat er leeft in jouw gemeente. Helemaal herzelen.

0: Club die aan een nieuw seizoen is begonnen. En ik ga beginnen. Ik ga eerst naar Anja kijken en de eerste vraag naar Anja toe gooien. Ja, Anja, Erwin en ik zeiden het daarnet ook nog tegen elkaar. Schermen, dat blijft zo een beetje een ver van onze bedsport. Het lijkt een beetje ontoegankelijk. Ja, wat is dat eigenlijk, dat schermen? Er lopen daar wat mensen rond met een pakje aan en die zijn dan aan het schermen. Hoe toegankelijk is schermen eigenlijk? Mogen wij ons dat anders, of moeten we ons dat anders voorstellen als niet zo toegankelijk?
1: Onze sport is eigenlijk heel toegankelijk. Wij zitten elke week letterlijk met de deuren open.
0: Ja.
1: Iedereen is vrij om een kijkje te komen nemen en wij hebben de sport zo laagdrempelijk mogelijk gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Dat begint al bij het lidgeld, bij gebruik van de materialen. Het ziet er natuurlijk enorm spectaculair uit met de pakken die we aan hebben, de degens, het geluid
0: het hoort. Het lijkt ook moeilijk. Je hebt zoiets van, ja, als jonge kerel, ja, schermen, dat lijkt mij niet zo makkelijk. Daar moet je toch wel bepaalde vaardigheden voor hebben. Of is dat niet helemaal zo? Kan je dat echt van jongs af aan leren?
1: Ja, tuurlijk. Kinderen mogen bij ons beginnen vanaf 8 jaar en dan leer je geleidelijk aan verder de stappen, de evolutie in de schermsport. Het begint bij een aantal basispassen, het materiaal leren kennen en zo ga je altijd verder. Het eerste jaar is natuurlijk nog niet de bedoeling dat je meedoet aan een competitie. Je leert de stappen, kennen, oefenen is heel belangrijk, concentratie. Is belangrijk.
0: Ja, want jullie werken ook met gediplomeerde trainers natuurlijk, die daar echt wel weten hoe ze dat moeten aanpakken. Hè?
1: Ja, twee trainers. Geert is de trainer van de jeugd. Pieter is een niveautje hoger in trainer zijn. En hij traint dan vooral de jeugd en de ouderen die competitie doen.
0: Ja.
1: Hij houdt zich daarmee bezig.
0: Ja, want jullie hebben, zoals je daarnet ook zei, twee segmenten, hè? Het recreatieve en het competitieve. Het is zeer toegankelijk, laagdrempelig, zeg je nu. Eigenlijk blijkt dat ook uit het feit dat jullie, en dan ga ik even naar Sophie toe, dat jullie gratis lessen aanbieden bij het begin van dit nieuwe seizoen. Dat doen jullie waarschijnlijk elk seizoen weer.
2: Ja, al een aantal jaar werken wij samen met de sportdienst van Herzelen.
0: Ja.
2: En eigenlijk van in augustus krijgen wij al heel wat telefoontjes en mailtjes van mensen. En eigenlijk door een sportpas aan te vragen, kan iedereen die de schermsport wil leren kennen, op dinsdag komen schermen gratis.
0: Ja.
2: En dat kan van de 1e september, dus dat was nu op een dinsdag, dus elke dinsdag dat ze dat kunnen doen, tot de herfstvakantie.
0: Ja.
2: Dus dat is een aantal keer dat ze toch een keer of 8, denk ik, Anja, dat ze kunnen komen, gratis schermen.
0: Ja, en komen daar een aantal mensen op af? Kan je daar een cijfer op plakken?
2: Dat is toch, nu bij de kleintjes hebben we er ook toch wel een aantal. Ja, minimum 5 er dit jaar.
0: En als je nu zo 5 mensen hebt die het komen aanleren, hoe groot is dan de kans dat ze in de club blijven? Dat
2: heel
0: ze
2: groot.
0: Doorstromen? Ja.
2: Ja. Die blijven meestal wel.
0: Ja, ja.
2: We hadden eentje die gestart is met een sportpas en die is al ingeschreven.
0: Ja,
2: dus die blijft bij de kleintjes.
0: Uiteindelijk, dus als je het van jongs af aan leert kennen, dan ben je gebeten door de microben blijkbaar. Hè? Die kleintjes komen dan. Hoeveel leden tellen jullie dan in totaal ongeveer nu?
2: Een vijftigtal
0: leden.
2: We zitten altijd zo rond de 50.
0: Ja, verdeeld over verschillende categorieën. Ja. Want jullie werken ook per leeftijdscategorie, veronderstel ik.
2: Dus we hebben van 8 tot 14, like de Anja daarnet zei. We kunnen starten op 8. Dan tot 14. En dan hebben we van 14 tot 18 is onze jeugd dan eigenlijk.
0: Ja.
2: En dan onze volwassenen, maar op de jeugd vanaf 14 en volwassenen die trainen samen.
0: Die trainen samen?
2: Ja.
0: En ook vanaf 14 wordt er dan ook aan competitie gedaan?
2: Ja.
0: Of die jeugd doet ook al competitie?
2: Ja.
0: Kleintjes
2: kunnen
0: 14
2: ook. Ja.
0: Wordt er ook al competitie gedaan. Ja. Hè? Hoe zit dat dan? Dus het recreatieve element heb je dan, het competitieve. Zijn dat dan de trainers die beslissen in welk segment je terechtkomt? Of beslis je als ouder of als schermer zelf?
2: Ja, als schermer zelf beslist of dat je wilt competitie doen of niet.
0: Ja, om er een cijfer op te kleven, hoeveel schermers hebben jullie die in competitie aantreden? Van die 50?
2: 10. Ja. Een tiental.
0: 1/5 gaat dan competitie doen. Ja. Hè? En ook die competitie.

0: Is dan ook in diezelfde leeftijdscategorie of wordt dan per jaar gewerkt?
1: U15, 16? Ja, dus U15, U17.
0: Ja, ja, ja, zoals in het... Ja, we gaan het toch maar zeggen, zoals in het voetbal.
2: Ja, ja, ja. De grote, dat loopt gelijk. Ja.
0: Het is, de naam is gevallen, hè. Het voetbal altijd maar weer. Dus jullie treden ook aan in competities, zoals je zei, met een tiental. En daarover is heugelijk nieuws te vertellen, want jullie hebben vorig jaar een Belgisch kampioen mogen verwelkomen.
3: Ja,
0: Anja.
3: Stien was Belgisch kampioen. Daarvoor, ja, de wedstrijden.
2: Zat zilver, hè.
3: Zilver, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: De wedstrijden zijn nooit in de buurt. Hè. Dat is altijd een eindje rijden. En toch er naartoe gegaan.
0: Ja.
3: En ze heeft dat uitstekend gedaan.
0: Ja.
3: Want mensen die de jeugd of de volwassenen die daaraan deelnemen, dat zijn echt altijd wel topschermers die meedoen. Die, ja. Belgisch kampioen, hè. Dus
0: ja, het Belgisch kampioenschap, ja, het zegt het zelf. Hè. Je zei het daarnet al, we moeten dan wel verrijden, ook om toernooien te betwisten waarschijnlijk, dat zal ook wel bestaan. Zijn er dan zo weinig schermclubs in Oost-Vlaanderen?
2: Er zijn niet veel. Ja, er zijn niet veel. Ja. Ja.
3: Dan in Ronse is er een club.
2: Ja. Aalst.
3: En Aalst.
0: Ja, ja.
2: Maar niet iedereen heeft de accommodatie om een wedstrijd te organiseren.
0: Ja, ook al.
2: Dat is het veel ruimte nodig.
0: Ja.
2: Pistes moeten gelegd worden.
0: Ja, ja,
2: en
0: ja.
2: Daar knelt het schoentje eigenlijk zo'n beetje.
0: Als ik het zo hoor, waar allemaal aan schermen wordt gedaan, is Herzelen als kleinere gemeente blijkbaar een beetje een uitzondering. Ik hoor steden vernoemen, dus Herzelen is op dat vlak een buitenbeentje.
2: Ja, we zijn zeker een buitenbeentje. En als we ons dan eigenlijk vergelijken met andere clubs qua ledenaantal, dan doen we dat zeker niet slecht.
0: Ja, ja, ja.
2: Zit in, zoals Laat Hem Deurlen, dat is eigenlijk een grote club, maar die zijn ongeveer even aantal leden als ons.
0: Ja, ja, ja.
2: En wij zijn dan de recreatieve club in een dorp en een gemeente,
0: maar
2: niet in een stad.
0: Maar ook met een competitief gedeelte en met iemand die ook wel mee kan doen aan de kampioenschappen. Hè? Dat heb je daarnet verteld, met die zilveren medaille. Het vraagt ook veel inspanningen van de ouders, vermoed ik. Hè? Als dat altijd zo verrijden is voor die competities, dan moeten ouders ook wel wat inspanningen leveren, bij de jeugd bedoel ik dan. Hè?
2: Maar eigenlijk, die doen dat wel met plezier.
3: Die doen dat heel graag, hè, want die zien dat ook, dat die kinderen daar enorm naar uitkijken, naar die wedstrijden.
0: Ja.
3: Dikwijls koppelen ze er ook een weekendje weg aan.
0: Ja, natuurlijk. Hè.
3: Want meestal moet je vroeg op de piste staan of je vroeg aanmelden voor materiaalcontrole.
0: Ja.
3: Dus als je dan moet naar een château rijden van hier, dat is al om 5:00 's morgens vertrekken en dan is dat weekendje weg. En,
0: en
3: valt dat wel mee.
0: Hoe vaak wordt er aan competitie gedaan? Is dat ook wekelijks of om de 14 dagen, om de maand?
2: Nee. Dat is maandelijks.
3: Ja. Soms zijn er een paar competities kort op elkaar, maar dan kan dat ook weer een tijdje ertussen zitten. Dat hangt dan af natuurlijk van de internationale competities
0: die
3: lopen.
2: Ja.
0: Die zijn er ook natuurlijk. Ja, ja. Hè? Zou Excalibur zo een toernooi organiseren of hebben jullie dat al gedaan in het verleden?
2: Nee, we hebben dat nog nooit gedaan.
0: En niet over nagedacht? Of beschikken jullie...
3: Jawel.
0: Beschikken jullie over de accommodatie om dat te doen?
2: Nee.
0: Eigenlijk niet.
2: De parketzaal is veel te klein om dat te doen.
0: En zoiets organiseren in de sportzaal bijvoorbeeld, dat kan dan niet?
2: In de sportzaal, dat zou eventueel wel gaan om dat daar te organiseren. Maar in het weekend zijn er ook veel matchen van volleybal of minivoetbal die bezig is. Dus dat is ook... En dan hangen wij ook natuurlijk vast, zoals Anja daarnet zegt, van een internationale kalender.
0: Ja.
2: Dus als er veel schermers naar het buitenland aan gaan, of ze zitten in Wallonië om te gaan schermen, dan komen die niet bij u.
0: Nee.
2: Dus dan is dat steek je er heel veel tijd in, heel veel werk in.
0: En dan heb je misschien weinig kandidaten.
2: Ja. Ja, en dat loont dan niet.
3: Want logistiek is dat een gans organisatie.
2: Ja.
0: Maar zijn zouden jullie dat echt wel wensen als bestuur, om zo eens een toernooi te organiseren, of is dat niet een prioriteit?
2: Ah, zeg nooit.
3: Dus dat is niet het eerste jaar een prioriteit.
2: Nee, zeker.
3: Maar je weet nooit. Hè.
0: Ja, hoe staat het?
3: Toch, wij zijn maar met 4 mensen die de club dragen.
0: Ja.
3: Dat is, we moeten alles laten aanleveren. We hebben daarvoor onvoldoende materiaal.
0: Ja.
3: om dat te gebruiken, om dat te organiseren. Ja, dus ja. Dat is wel... Er
0: komt heel wat bij
3: kijken.
2: Ja, het is zoals Anja zegt, we zijn maar met vier die in het bestuur zitten.
0: Ja.
2: Het draait allemaal op ons vier af.
0: Ja, ja.
2: Tot is niet nu simpel, toe he. Gaat dat vlot eigenlijk. Ja. We hebben eigenlijk nog nooit woorden gehad. Dat gaat altijd, dat gaat altijd goed.
0: Ja.
2: Maar natuurlijk, er komt altijd meer en meer bij dan. Tuurlijk. En als je dat dan wil organiseren, dat vraagt heel veel.
0: Het moet ook niet. Hè. Ik als buitenstaander heb zoiets van, als je zoiets kan organiseren, dan krijg je nog een beetje meer weerklank. Want daar komen dan misschien ook wel eens wat mensen naar kijken. Ja. Die zeggen, dat willen we ook wel eens doen, zo'n toernooi. Maar uiteraard, er komt weer heel wat bij kijken. En als er niet zoveel mensen zijn die je dragen, dan wordt het moeilijk natuurlijk. Ja. Maar misschien niet zo'n... verder over na te denken.
2: Ja, wie weet.
3: Ja, wie weet
0: niet zo nabije toekomst, je weet maar nooit. Weet. Hè. Goed, we gaan stilaan afronden, want het seizoen is echt wel begonnen. Jullie zijn tevreden. Er zijn weer wat nieuwe mensen bijgekomen die lessen aan het volgen zijn. Gratis lessen, dankzij de sportdienst hebben we onthouden. De samenwerking met de sportdienst. Vandaag is voor jullie ook een belangrijke dag, hè? Anja, vertel eens.
3: Ja, vandaag is onze familiedag. Deze namiddag komen de mensen die geholpen hebben met ons spaghettifestijn, die worden uitgenodigd om gratis te komen eten vanavond.
0: Ja.
3: Andere leden zijn ook natuurlijk welkom. En we doen elk jaar een barbecue om die mensen, de vrijwilligers van de club, te bedanken. En dat is vandaag met een barbecue.
0: Voilà. En... deze morgen waren ook al activiteiten in dat verband? Nee, dat is gewoon een...
3: kookactiviteiten.
0: Ja. dat is ook een activiteit natuurlijk. Ja. Hè? Interessant weet je eigenlijk nog, en ik vermoed dat jullie dat ook weten, de oprichter, denk ik, of een van de medeoprichters van de Excalibur Club, is onze directeur, denk ik, van de gemeente, Daniel Adriaans, is een van de bezielers, denk ik, van de opstart, of heb ik dat fout?
2: In de beginjaren heeft hij geschermd bij ons.
0: Ah, oké.
2: Maar niet bij de opstart.
0: Ah, toch niet. Ah, nee. Voilà.
2: Zoals dat de burgemeester bij ons ook nog geschermd heeft.
0: De burgemeester heeft ook nog geschermd?
2: De burgemeester in een zeer ver verleden heeft hij bij ons ook nog geschermd.
0: Ja, hij schermt nu met woorden, dus hij heeft het daar geleerd waarschijnlijk. Ja. Hè. Zo zie je dat een weetje soms geen weetje is. Maar
3: de dochter van de algemeen directeur heeft ook nog geschermd.
0: Ah ja, ook. Wij dachten dat... Ik ken de directeur nog van vroeger. En ik weet dat hij fanatiek met schermen bezig was. Dat zijn grote droom was dat zo'n club in Herzele kwam. En hij heeft dus andere mensen ingeschakeld om die club op te richten. En daar is hij dus in aangetreden. Ja, zoveel aandacht voor onze directeur en zal het graag horen. En weet je dat dus geen weetje is. ik ga jullie een heel prettige verderzetting van de dag toewensen. De familiedag, maak er een leuk evenement van. Ik dank jullie voor jullie tijd om Schermclub Excalibur nog eens toe te lichten. En we weten nu, het is laagdrempelig. Dat gaan we onthouden.
3: Ja, zeker.
0: Dankjewel, dames.
3: Graag gedaan.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
4: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
6: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzele aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
7: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
8: Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.
9: Je bent als vrouw op zoek naar een nieuwe trendy outfit? Je zoekt gewoon iets nieuw of het mag wat feestelijker? Spring dan zeker eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. The Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
4: Waarschuw alvast jouw buren.
3: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
4: Zondag 20 september.
3: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
5: Davy de Bruin.
3: Je zingt ze...

0: Een ongelooflijk goed nummer om op te joggen. En zo maken we natuurlijk meteen ook de overstap naar ons volgende item. We zijn er een beetje later mee, maar dat heeft alles te maken met Jo, die plots niet is komen opdagen. Jo van der Bulke, de voorzitter van de joggingclub, zo zeg ik dat toch goed, meen ik. Wel, die was het eigenlijk een beetje uit het oog verloren, maar gelukkig is Sophie hier en ze heeft ook nog een collega meegebracht. En die gaat ook vertellen wat... Ja, Fran is het, hè? Ja, natuurlijk. Ja. We twijfelen altijd aan de voornaam, maar nu zijn we bouge op, zoals ze in haar zielen zeggen. Fran is hier dus ook om het te hebben over de joggingclub. En vooral, want de joggingclub staat nu weer centraal en is volop in het nieuws, omdat volgende week alweer een Pater Lieven Maurie Run wordt georganiseerd. Het mooiste wat de club organiseert in het jaar, zal ik maar zeggen. Maar ze doen ook veel andere zaken, want het seizoen is begonnen. Sophie, ik zei het daarnet, het nieuwe seizoen, het nieuwe joggingseizoen is begonnen. Misschien nog eens opfrissen wat jullie precies in de week allemaal doen, wanneer de trainingen plaatsvinden?
1: Wel, eigenlijk, ons seizoen stopt eigenlijk niet. Normaal gezien, wij starten van januari tot december.
0: Ja.
1: En enkel tussen kerst en nieuwjaar houden wij een stop.
0: Ja, dus geen zomerbreak.
1: Nee, er is geen zomerstop. Ja.
0: En blijven jullie dan veel lopers hebben in de zomerperiode?
1: Of ja,
0: is dat
1: toch
0: een pak minder?
1: Ja.
0: En dan, hoe gaat dat precies in zijn werk eigenlijk? Jullie lopen allemaal samen of elk op zijn eigen tempo?
1: We starten op dinsdag en donderdag om 7:30 aan de Steenhoven. Ja. En op zondag starten we om 10:00 aan de Steenhoven.
0: Ja.
1: En we hebben groepjes die sneller zijn en die trager zijn. En we voorzien bij elke groep wel een begeleider.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat er altijd iemand in de buurt is voor de parcours te kennen.
0: Ja, want uiteindelijk allemaal samenlopen, dat lijkt me ook niet realistisch. Iedereen loopt graag op zijn eigen tempo. Het blijft een bijzonder zicht in Herzelen trouwens. Zo de dinsdagavond en de donderdagavond, dan zie je trosjes mensen van de jogging lopen op verschillende plaatsen. De parcoursen dan, lopen jullie elke keer weer hetzelfde parcours? Of wordt er voor andere parcours gekozen? De afstanden dan? De lengte van de parcoursen? Hoe gaat dat in zijn werk veranderen?
2: Ja, wij hebben voor de winter 3 verschillende parcours.
0: Ja.
2: Die we week om week omwisselen. En we wisselen de looprichting. Dus dinsdag lopen we in de één richting, donderdag in de andere richting. We zien ook altijd dat er een afstand is die voor iedereen haalbaar is. Dus altijd mogelijkheid om een 5-6 kilometer te lopen.
0: Ja.
2: En dan de anderen, de betere lopers, die kunnen dan naar de maximumafstand gaan. En in de winter is dat tussen de 8 en de 10 kilometer, afhankelijk van het parcours.
0: Ja, ja, ja. En die parcoursen, die blijven jullie dan het hele jaar
2: volhouden? We hebben een winterparcours en een zomerparcours. Natuurlijk een beetje afhankelijk van het weer, houden we daar ook mee rekening. Maar die blijven we aanhouden. Die zijn ook steeds te vinden op onze website. Dus iedereen kan op voorhand kijken wat hij die dag zou willen lopen.
0: En hij of zij kan ook op het moment zelf beslissen welke afstand hij wil gaan lopen.
2: Ja, ik kan altijd bij een groepje aansluiten. Er blijft altijd iemand helemaal van achter die de kortste afstand loopt, zodat er zeker niemand verloren loopt of uit het oog verloren wordt.
0: Ja, ja. Zo, die begeleiders, dat lijkt mij toch ook allemaal niet zo makkelijk om voldoende begeleiders te hebben. Raken jullie daar gemakkelijk aan? Dat zijn leden van het bestuur dan waarschijnlijk?
2: Ook, ja. Dat zijn vooral leden van het bestuur. Dus mezelf, Eddy, Sophie en Jo. En ik en Eddy, wij zijn ook gediplomeerd trainer.
0: Ja, ja. Dat
2: dus
0: is
2: dat we
0: ook
2: mensen
0: wel,
2: goed kunnen ondersteunen.
0: Dat is ook wel belangrijk. Hè? En hoe belangrijk is het om zo'n begeleider bij die groepjes te hebben, Fran?
2: Dat is toch wel belangrijk. Hè? Je moet op de juiste manier lopen. Je moet goed opwarmen, stretchen, het juiste tempo lopen. Zien dat de mensen zich niet overdoen. En ook, ja, we hebben ook wel al eens voor gehad dat er iemand zijn voet omslaat of verkeerd valt. Ja. Het is altijd belangrijk om er iemand bij te hebben. Hè.
0: Ja, ja. Het lijkt me vooral ook een vereiste te zijn dat je als begeleider, Sophie, dat je zelf ook goed moet kunnen lopen natuurlijk. Hè? Want je moet eigenlijk de beste van het groepje zijn, denk ik dan.
1: Ja, dat is niet echt een vereiste. Je kunt ook gerust bij het laatste groepje blijven als je niet zo'n goede loper bent.
0: Ja.
1: En daar de mensen begeleiden.
0: Ja. Raken jullie aan voldoende begeleiders steeds? Heb je dagen dat je moet zeggen, ja, dit wordt een probleem?
1: Dat is geen probleem voor de moment.
0: Ja,
1: nee.
0: Dus dat wil zeggen dat de club heel vlot draait natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Met hoeveel leden zijn jullie zo ongeveer momenteel?
1: Ongeveer een honderdtal
2: leden, waarvan dat we toch vaak een 40-tal leden op training hebben.
0: Ja, ja. En Hoe gedraagt zich dat? Hoe evolueert dat eigenlijk? Ik bedoel, door de jaren heen, zien jullie dat toenemen? Is de joggen populairder geworden of blijft dat een beetje status quo?
2: Dat blijft redelijk consequent, constant de afgelopen jaren. Ja, we blijven altijd rond die 100 leden.
0: Ja, dat is wel mooi, zo'n 100 leden.
1: We organiseren ook elk jaar in maart onze Start to Run.
0: Ja,
1: dus dan komen er ook altijd nieuwe leden bij.
0: Daar is altijd doorstroom, via Start to Run. Ik kijk even rechts van mij en dan zie ik zo iemand staan die ook begonnen is met Start to Run en ondertussen eigenlijk al een toploper is geworden.
1: Zeker.
0: Ongelooflijk hoe die geëvolueerd is.
2: Een van onze succesverhalen,
0: Een van de succesverhalen, dat is mooi om te zeggen. Ik had het niet beter kunnen omschrijven. En ook op die Start to Run komt daar ook nog altijd veel volk op af?
1: Ja, toch wel. Elk jaar een vijftigtal.
0: Vijftig toch? Ja,
2: tussen de 30 en de 50 personen. Ja.
0: En zijn er veel die blijven hangen dan? Die blijven doorlopen? Of zijn er veel die die Start to Run als voldoende beschouwen?
1: Er zijn er minder die blijven lopen. We proberen dat elk jaar te stimuleren.
0: Ja. Het is wel mooi dat ze instappen in het Start to Run verhaal. Ook dat is mooi. En ook daar kan je als club enorm fier op zijn. We gaan het uiteraard ook nog hebben over jullie paradepaardje. Dat was het woord dat ik daarnet aan het zoeken was en niet vond. Die Morieloop, zoals ik hem nog altijd benoem... dat is ondertussen de Pater Lievenrun geworden. Dat heeft natuurlijk ook te maken met sponsoring en publiciteit, dat beseffen we. Hoe zit het daarmee? Is die Pater Lievenrun een kopie van vorig jaar, wat afstanden en zo betreft?
1: Ja, dat is hetzelfde als vorig jaar.
2: Het is volledig hetzelfde concept als vorig jaar.
0: Ja, het parcours? Het
2: parcours blijft ook hetzelfde.
0: Het aantal deelnemers, hebben jullie daar al een zicht op? Dat is altijd een beetje afwachten.
2: Dat is afwachten, dat is vooral het weer afwachten. De voorinschrijvingen zijn nog open, tot en met maandag, als ik me niet vergis.
0: Ja.
2: Dus dan kunnen mensen nog aan een goedkoper tarief inschrijven, maar het is natuurlijk ook altijd mogelijk om de dag zelf nog in te schrijven.
0: Ja, misschien nog eens overlopen welke afstanden jullie allemaal precies hebben. Op 26 september, want die datum moeten we nog zeggen, volgende week zaterdag, gaat dat door.
2: Ja, we starten met de snoepjesloop voor de kinderen. Daar is de afstand afhankelijk van het geboortejaar. Dat is 300 of 600 meter.
0: Ja.
2: En dan voor de hoofdloop zijn de afstanden 5,2 kilometer, 9,4 of 13,6 kilometer.
0: Ja. Daar komen veel mensen op af, dat weet ik uit ervaring. Komen daar ook mensen op af, echte lopers, die zeggen, ik wil die echt komen om te winnen, ik zal het zo maar
2: zeker.
0: Ja.
2: Ja, zeker. Wordt een hevige strijd geleverd.
0: Ja, en is dat bij elke afstand?
2: Bij elke afstand, ja, inderdaad. Elke afstand, je hebt lopers die zich specifiek enten op de kortere afstanden en anderen die meer gemaakt zijn voor de langere afstanden. Ja. Maar er wordt hevig gevochten.
0: Ja, zolang het maken. Bij het lopen blijft natuurlijk. Hè. Hebben jullie zelf leden die meestrijden voor de eerste plaats in een van die afstanden? Of is dat niet zo belangrijk?
1: We hadden Jo.
0: Ja.
1: Die strijden altijd mee, maar nu moet hij helpen. Die moet nu helpen dit jaar.
2: Zeker. We hebben een paar heel goede lopers in de club. Het zijn altijd leden op het podium, elk jaar.
0: Vind je dat belangrijk, Fran, dat jullie leden hebben die ook toplopers zijn?
2: Dat hoeft zeker niet. Wij doen mee voor de fun en lopen is er voor iedereen.
0: Ja, dat is mooi gezegd. Dat is uiteindelijk ook het credo van de club, denk ik. Hè. Het vraagt uiteraard ook heel veel organisatie. Hè. Dat zeg je zelf wel. Het parcours moet allemaal moet gecontroleerd worden ook. Ben je daar dagen op voorhand mee bezig dan, Fran?
2: We zijn daar maanden op voorhand mee bezig. Sponsors zoeken, parcours afstemmen met de gemeente.
0: Ja.
2: Alle benodigdheden aankopen, ter plaatse krijgen. Inderdaad, de dag zelf beginnen wij al zeer vroeg met alles.
0: Eigenlijk mogen we zeggen, Sophie, als de Pater Lievenrun is afgelopen, beginnen jullie al te werken aan de volgende, heb ik zo het gevoel.
1: Ja.
0: Je leert dingen aanpassen, heb je niet gedaan. Je zei het daarnet, alles is gelijk gebleven. Dus mogen we ervan uitgaan dat jullie tevreden zijn over het huidige concept?
1: De mensen zijn allemaal tevreden van het concept, ja.
0: Ja. En op hoeveel deelnemers rekenen jullie? Of durf je daar geen getal op leveren?
1: We hopen elk jaar op een 300-tal.
0: 300-tal, ja. Dus als het weer een beetje meer zit, dan hebben jullie dat. Ook jullie lopen dus niet mee zaterdag, als ik het goed begrijp.
2: Nee. Wij hebben taken voldoende op en langs het parcours.
0: Ja. Oké, dan weten we het. Dat wat er nu zaterdag te doen is. Hè. De Pater Lieven Morieren heet hij zo. Die naam blijft er ook nog altijd bij. Hè. Dus ja, onze Werner blijft nog altijd betrokken. Zeer, want daar zeker. Is het uitgegroeid. Hè. Dat ja. weten we intussen allemaal wel. Goed, ik wens jullie heel veel succes. Ik hoop dat jullie die 300 deelnemers zeker halen. En goed weer. Hè. Dat lijkt me toch belangrijk. Ja, dat jullie inspanningen beloond worden met een straaltje zon. Laten we dat allemaal samen hopen. Ik bedank jullie omdat jullie ternauwernood toch nog zijn ingesprongen voor. Ik moet zeggen dat de werking binnen de jogging heel knap is. Zo resetten binnen 5 minuten. Het is knap om dat mee te maken. Dankjewel voor de aanwezigheid. En zoals ik al zei, heel veel succes met jullie organisatie.
1: Dankjewel.
3: Helemaal herzelen.

0: Zo, beste luisteraars, dit programma zit er bijna helemaal op. We onthouden dat Schermclub Excalibur live en kicking is. En we onthouden ook dat we volgende week zaterdag allemaal kunnen gaan lopen in de Pater Lievenrun voor elk wat wils. 5 kilometer, 6 kilometer of 9 kilometer beter en 13 kilometer. Ik dank jullie voor het luisteren. En over 14 dagen zit Sarah de Moor hier met een nieuwe aflevering van Helemaal Herzelen. Daag.
1: Discount Sonk, Herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
2: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Floren in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchte wijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.

Het weekend van Star, daarin ben je beland, beste vrienden van de radio. Leuke platen gedurende dit en drie uur, want ja, na drie uur is er uiteraard Andy de Bruin met de weekendeditie van Popradio. Ja, en het Sheeran, daar ga ik zo meteen iets over vertellen.

Ja, er is heel wat te doen rond Ed Sheeran, want ja, heel wat artiesten trekken zich terug uit zijn voorprogramma door allerhande omstandigheden. We vragen ons dan ook af, is er blijvende schade voor Ed Sheeran, voor deze Britse zanger? Maar wij draaien hem uiteraard gewoon, dus goede muziek. Ed Sheeran en Martin Garrix met Repeat It hier bij Star. Goedemiddag.

0: Have a great weekend.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Er bestaan hulpmiddelen voor, beste Joris. Zo van die plakkaatjes. Nooduitgang met zo'n lampje erboven. Dat kan toch altijd wel helpen, denk ik dan. Wel een topplaat. Meteor en nooduitgang, beste vrienden. Het is vandaag zaterdag 19 september. En morgen, dan zijn we 20 september. En wat gebeurt er morgen?
1: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. De Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers. Waarschuw alvast jouw buren. De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star. Zondag 20 september. De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
2: Davy de Bruin.
1: Je zingt ze...
0: Inderdaad, dat is morgen de Amazing Afternoon. Allemaal platen die je gewoon uit volle borst mag, kan en moet meezingen. Ik zou voorstellen, hè, nodig je buren uit, dan is er ook geen burenlawaai. Gewoon meezingen met de platen morgen vanaf 12 uur. En ik heb zoiets van, zullen we al een klein voorsmaakje op de radio gooien vandaag? Zo'n plaat die we morgen ook gaan draaien. Ja?
3: Geurt!
4: Ja, Samson?
3: Geert, wanneer begint het liedje?
4: Het liedje dat we gaan zingen?
3: Ja, natuurlijk, slimmeke.
4: Wel, dat begint nu.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: Radio Star.
6: Je hoort van ons.
5: Goedemiddag.

Het weekend van Star, zaterdag 19 september vandaag. Met Simon Solomon Webb, Britse zanger en ook acteur. Dat wist ik eigenlijk niet. En nu wel. Tot 2005 ook bij Blue, de bekende boyband uit Engeland. Maar hoe is het nog met Simon Webb? Ik zou het begot niet weten. Maar feit is wel, dit is een topnummer. En leuk om nog eens terug te horen. 2007 alweer. En als je niet weet vanavond wat doen, kan je bijvoorbeeld nog eens naar een film kijken. En dit is misschien wel inspiratie. Top Gun bijvoorbeeld.

Nog een heel klein beetje nazomer, zeg maar, op de radio. Met Jugal en Salto. En Jamaican Bam Bam. Het is uiteraard gebaseerd op dit hier. De credits zijn uiteraard voor Olaf Bazowski. Die had er in 2005 al een dikke hit mee met Waterman. Ja, dat is dit hier, hè? Ja. Laat hem nog even doen, hè. Ja, ja, ja.

0: Ja, toen klonk het zo, hè?
1: Ja.
0: Uiteraard ook een cover, maar het is hierop gebaseerd. En moet eerlijk zijn, ja, klinkt toch wel lekker, hè? Nog altijd dit hier. Olaf Bazowski en The Waterman. Beste vrienden, zijn er fans van Ronan Keating aanwezig? Steek eens je hand op. Ja, toch wel wat mensen, ja. Want... Ronan Keating gaat terug op tour. Ja, op dinsdag 7 september 2027 komt hij naar de Lotto Arena in Antwerpen met zijn Just Getting Started World Tour. Ja, wat staat er op het programma, lees ik hier. Heel wat Boyzone klassiekers, solo hits en uiteraard ook, ja, zijn grote hits die hij dan behalve met Boyzone ook gemaakt heeft. Dus, ik zou zeggen, als je er wil naartoe gaan, wees snel, want ik denk wel dat het heel snel zal uitverkocht zijn. Ronan Keating in de Lotto Arena in Antwerpen op dinsdag 7 september. Gaan we hem nog eens draaien?
2: Ja, hè.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand.
3: De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Wageningen. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Wageningen. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervageningen.com.
4: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman. Aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?

Het weekend van Star met Dave Edmunds en Girls Talk. Hit uit 1979 alweer. Dat is mijn bouwjaar, zeg maar. 79. Goed, we gaan nu naar dit hier. Oh, wat zou het kunnen zijn? Eurosong natuurlijk. Want ja, de Ierse omroep zegt dat ze niet gaan meedoen met het Eurovisie Songfestival. Ierland zegt nu al van nee, wij doen niet mee. Er zijn nog wat landen die in, een beetje in afwachting zijn of ze meedoen of niet. Ook België blijkbaar is nog niet helemaal zeker of ze gaan meedoen met Eurosong. Ja, wat moet je daar allemaal op zeggen? Eerlijk, toen in de jaren 80 was Eurosong helemaal anders. Het draaide nog rond muziek. Toch? En ik heb nu zoiets van... Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon eens een plaat draaien van Eurosong... toen Eurosong nog Eurosong was. Ja, met Johnny Logan. En Hold Me Now. Goedemiddag.

Ja, ja, nog één keer de zonnebril opzetten. En die factor 50 of 30 of wat je ook maar wil van zonnecrème smeren. En terug naar de zomer waarin niemand stil kon blijven zitten. Eén refrein, drie madammen en heel veel oja lele. En nu in 2026, ja, terug een dikke zomerhit. En ook de hoogste nieuwkomer in de zomer 100 dit jaar. K3 met de zomer van oja lele. Misschien komt hij morgen ook wel langs tijdens onze Amazing Afternoon. Vanaf 12 uur na het verzoekprogramma met Els kan je alle platen meezingen. Van voor naar achter, binnenste buiten. Alles kan, alles mag. Allee, ik waarschuw jou al. Morgen vanaf 12 uur. Dit is Stefanie en Ouragan bij Star. Net voor 1 uur. Goedemiddag.

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchte wijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
2: Een fijn weekend.

Het zou zo mooi zijn om dat te kunnen waarmaken. Maar ja, het ligt niet in zijn handen natuurlijk. Forever Young, DJ-licious. En Milo, leuke plaat. Zaterdag 19 september, beste vrienden. Welkom in het weekend van Star. We zijn ons al een heel klein beetje aan het voorbereiden voor morgen. Morgen is er de Amazing Afternoon. De ganse namiddag kan je platen meezingen met je radio. Ja, zo is het. Dit is Viltura. Centraal.

tien over één bij Star in het weekend van Star met dit plaatje nog eens. Ja, lang geleden. Jean-Jacques Goldman en Je te donne, een hit uit 1985. Ja, beste vrienden, morgen... Morgen is er hier de Amazing Afternoon. We gaan zorgen dat jullie alle platen kunnen meezingen. Het wordt een feestje, sowieso. Platen die je uit volle borst of volle borsten, kies maar zelf, kan meezingen morgen vanaf 12 uur met heel wat fijne collega's. En ik heb jullie al daarstraks beloofd van, ja, misschien moet ik elk uur één plaatje draaien die we morgen ook gaan draaien. Wel, het is terug zover. Ja. Dit doet morgen ook mee.

Kijk, momenteel even naar buiten hier in onze studio van Radio Star. Momenteel geen regen te bespeuren, maar je weet maar nooit in België natuurlijk. Ja, maar ik ga het niet doen, babbelen met de regen. Het lijkt me zeer vreemd om te doen. Ik ga het niet doen. Ofwel om te zeggen van, ga nu weg. Kan ook. De radio is met She Talks to the Rain hier bij Star. Beste vrienden, het is weekend. Het is zaterdag. Het is 20 over 1. En we gaan een beetje onze dansspieren verwennen. Het kan met dit wel, denk ik. Hè? Goedemiddag, dit is Avicii.

0: bestaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzele heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzele of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. The Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
4: Waarschuw alvast jouw buren.
3: The Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
4: Zondag 20 september.
3: The Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
5: Davy de Bruin.
3: Je zingt ze...
6: Je bent als vrouw op zoek naar een nieuwe trendy outfit? Je zoekt gewoon iets nieuw of het mag wat feestelijker? Spring dan zeker eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
5: Een fijn weekend.
2: Radio Star.
5: Davy de Bruin.

Marco Borsato, inderdaad. Toen, enkele jaren later, had hij een dikke hit met Je hoeft niet naar huis vannacht. En misschien moeten we gewoon blijven bij Marco Borsato.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
4: Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.

Kwart voor twee in het weekend van Star. Met de man die we vooral kennen van It's a Real Good Feeling. Dit was ook een, ja, toch wel een bescheiden hit voor hem. Peter Kent met Stop and Go.

Mel & Kim bij Star met Respectable. We keren terug naar 1987, beste vrienden. En ja, Céline Dion is helemaal terug van weg geweest. Zij is terug aan het optreden in Parijs. En woensdag was er toch wel een bekend gezicht in het publiek, namelijk Rihanna. Zij was aanwezig tijdens een concert van Céline Dion. Ze bleek ook echt wel grote fan te zijn. Ze zong uit volle borst, of volle borsten mee, met een bepaalde plaat van Céline Dion. Er zijn wat beelden van op de socials. En welke plaat was het? Ze zong mee met dit hier. Een hit uit 1995.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Zonk in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen, de prijzenbreker.
1: Het weekend was nog nooit zo leuk. Feel the music. Radio Star.

0: Het weekend van Star. Het is 2 uur geweest hier op de radio. En bij jullie thuis ook wel, denk ik dan. Ja, de klokken staan gelijk toch, denk ik dan. Davy, wat zeg je toch allemaal? Ja, sorry, maar ik ben al bezig met morgen. Morgen is er de Amazing Afternoon. Vanaf 12 uur gaan we tot, ja, waarschijnlijk 6 uur. Allemaal meezingers draaien. We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen van dat programma. Dat wil zeggen, zo platen bij elkaar zoeken. Want we gaan ook vinylplaten draaien. En heel wat leuke collega's die komen meedoen morgen. Dus dat wordt zeker en vast wel een leuk feestje op de radio na het verzoekprogramma. Ik ga zo meteen ook wat vooruitblikken naar morgen. Waarom? Maar ik heb daar goesting voor. Ik wil nu al beginnen zingen en meezingen en meekwelen met platen, want je moet weten, ik kan absoluut niet zingen. Nee, als je ooit iemand nodig hebt om mollen te verjagen, ik ben kandidaat. Zoiets, ja. Enfin, straks meer over wat we morgen gaan doen.
1: Davy de Bruin.

0: Ja, dat is goed voor de conditie, hè. Meelopen, meewandelen, meespurten met de plaat. Oeh, ik ben al moe. Tracy Ullman met Breakaway, beste vrienden. Het is 2:10.
1: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee.
0: Is het echt?
1: Met je radio.
0: Oh,
1: zondag 20 september bij Star. De Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
0: Zal dat zijn.
1: Waarschuw alvast jouw buren. De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star. Zondag 20 september. De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
2: Davy de Bruin.
1: Je zingt ze...
0: Ja, het zal wel zijn. Morgen feest op de radio, beste vrienden. Na het verzoekprogramma met Els gaan we onze stembanden smeren. Met alles en nog wat. Je mag zelf kiezen. Ik ken jouw stembanden niet, dus jij weet hoe je jouw stembanden moet smeren. En vooral ook, de buren mogen meezingen. Nee, nee, Davy, ze moeten meezingen. Morgen, de Amazing Afternoon. We gaan van 12 tot 6 enkel en alleen maar... meezingers draaien. En wat is een meezinger? Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld... ja, het zou zomaar kunnen. Of bijvoorbeeld dit hier. Wat is voor jou een meezinger? Morgen wordt het al duidelijk wat voor ons meezingers zijn, beste vrienden. En ik heb al een klein, een voorproefje, een voorsmaakje, een teaser voor morgen. Dit zou bijvoorbeeld morgen ook kunnen meedoen.

0: Munskin. Born with a Broken Heart bij Star. Zometeen een fijne plaat van Queen. Een fijne plaat, kunnen er veel zijn, maar ik kan je nu al garanderen, je gaat ze absoluut meezingen.
1: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. AS-construct. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzele aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
4: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
5: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzele komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
4: Kom, we gaan naar de Frietman.
3: Frietman.
5: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
3: Lekker.
1: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzele. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
6: Enjoy the weekend.

0: Wat een plaat. Wat een weekendplaat. Hier bij Star in jouw weekend. Elke zaterdag tussen 12 en 3. Het fameuze weekend van Star met Queen en Somebody to Love. Ja, straks gaan we nog eens vooruitblikken naar wat morgen komt. De Amazing Afternoon. Maar we kunnen al een beetje oefenen, hè?
1: Davy de Bruin.
0: Ja, toch? Allee, doe.

0: Kan je het voelen, het vlammetje? En als je terugdenkt aan de videoclip met het kampvuur en Susanna Hoffs en de Bangles. En dan dit geweldige plaatje toch. Nummer 1 hit uit 1989, de Bangles met Eternal Flame.
1: Enjoy the weekend.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
2: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe!
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salu daarmee.
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
6: Enjoy the weekend.

0: Ja, een piepjonge Axel Red, 1991, beste vrienden van de radio. Met Kennedy Boulevard. Het is 3:15. Ik krijg al wat berichten binnen via de socials van Davy. Wat is dat morgen allemaal op de radio? Wat kunnen wij verwachten en zo van die dingen? Wel, je kan morgen werkelijk van alles verwachten. Morgen is er hier, als je nog niet mee bent met het gegeven, morgen is er de Amazing Afternoon, dat wil zeggen enkel en alleen meezingers. Je kan dus gewoon morgen de ganse namiddag meezingen met je radio. Dan vragen de mensen van, ja maar ja, wat zijn meezingers? Wow. bijvoorbeeld dit hier. Bijvoorbeeld, hè? Ja, maar ja. Of ook kan dit hier. Het zal zomaar kunnen, hè, morgen. Of. Was een meezinger toch, hè? Ja, hè? Ja. Ja, of bijvoorbeeld.
1: Mooi is het leven. Al zit je in verkeer, je kent geen zorgen meer, zolang je dromen kan.
0: Ja, het kan morgen allemaal. Morgen vanaf 12:00 na het verzoekprogramma.

Ik wil je alvast waarschuwen, en vooral je buren ook. De Amazing Afternoon morgen vanaf 12 uur hier bij Star. En misschien mag zij ook wel meedoen, want ze verdient het toch wel, denk ik dan. Margriet Hermans.

Het weekend van Star. En als ik je vertel dat dit al 9 jaar oud is, dan heb je zoiets van, huh? Ja, inderdaad, 9 jaar geleden was dit een van de tophits 2017. The Chainsmokers en Coldplay met Something Just Like This. Beste vrienden, maak er nog een heel fijne zaterdag van. En bereid jouw stembanden al voor morgen. Morgen de Amazing Afternoon na het verzoekprogramma gaan we hier vol een bak op de radio. Platen die je kan meezingen. Nee, die je moet meezingen. En nodig gewoon je buren uit bij je thuis. Dan is er geen overlast. Zoiets. Of kom gewoon naar de Wattenfabriek en kom gewoon meezingen hier in de studio. Doe eens zot en doe het gewoon. Het kan allemaal hier bij Star. Morgen vanaf 12 uur. Ik heb nog, eens kijken, heb ik nog, ja, ik heb nog ruimte voor één plaat. Ik ga dit doen. Ik kan misschien al een heel klein beetje meezingen. Met dit hier. Bevallige dames zijn ook welkom morgen. Allee, tot morgen.

0: De groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: This is Summer.
2: Radio Star.
3: Je hoort van ons.
2: Feel the summer.

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. De Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
3: Waarschuw alvast jouw buren.
2: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Ann vertelde:
1: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen. Heeft het allemaal? Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe het zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
6: De Radio Star 10 om te zien special vrijdag 25 september. Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien special.
7: Zie het zitten we straks.
8: Ja, ik zie het wel zitten.
7: Gaan we het nog kunnen?
6: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
9: In het hart van

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlak bij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davy Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.

0: belangrijk vindt, is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
0: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Goedemiddag.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Hongertje? Goesting in frietjes?
4: Of zin in een lekkere burger?
3: Dan weet ik waar je moet zijn.
4: Bij de Frietman natuurlijk.
3: Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers.
4: Bij de Frietman, aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen?
3: De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis.
4: De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be.
3: Daar word je toch vanzelf smiley van?

0: Discount Song. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discount Song.
1: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davy Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
2: Goedemiddag.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.
5: Je bent als vrouw op zoek naar een nieuwe trendy outfit? Je zoekt gewoon iets nieuw of het mag wat feestelijker? Spring dan zeker eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd.

0: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
3: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Mocht GavaRent niet bestaan?
5: Ha, ze zouden het moeten uitvinden.
4: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
6: Radio Star 10 om te zien special. Vrijdag 25 september. Dat is 4 uur 10 om te zien plaatsen in jouw radio. Met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien special.
7: Zie je het zitten we straks?
8: Ja, ik zie het wel zitten.
7: Gaan we het nog kunnen?
6: Vrijdag 25 september. Vanaf 4 uur in de namiddag.

0: Discount Song, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davy Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Perks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden. Have a great weekend.

0: makkelijke reclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
3: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelf Centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
1: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star, de Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
5: Waarschuw alvast jouw buren.
4: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
5: Zondag 20 september.
4: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
6: Davy de Bruin.
4: Je zingt ze...
7: Summer, summer, summertime.
2: Radio Star.
8: Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without.
9: Welcome to the summer.
2: Radio Star.

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
3: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Mocht GavaRent niet bestaan?
5: Ze zouden het moeten uitvinden.
4: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
6: Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september. Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien special.
7: Zie het zitten we straks.
8: Ja, ik zie het wel zitten.
7: Gaan we het nog kunnen?
6: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
9: Feel the music. Radio Star.

0: beenhouwerij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Medi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Medi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer ziekenfonds CM, vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam. Maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk. Net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks. Maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
2: Een fijn weekend.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar. Het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland. Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde. Nog lang en gelukkig.
4: Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom. Have a great

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
5: Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september.
6: Zoals die zomer van 10 om te zien.
5: Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien special.
7: Zie het zitten we straks.
8: Ja, ik zie het wel zitten.
7: Gaan we het nog kunnen?
5: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
9: De muziek zegt alles.

0: Discount Zone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Radio Star.
0: Dance Classics met De Zwart. Damn.

met een nieuwe aflevering van Dance Classics Radio Star 106.5 FM en 105.4 FM. Full White Remix, Tell Me What It Takes, Soul Sister, BBQ Band, On The Beat en twee Belgen, Lena. Welkom in Dance Classics, 2 uur lang. De beste klassiekers, dit is Michael Jackson. En een remix van Earth Song in Dance Classics.

0: De groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Goedenavond.
2: Radio Star.
3: Dance Classics met De Zwart. Damn girl.

van The Alien een andere koers gaf zoveel jaren geleden. Avicii met nummer 1. Levels. UB40, Don't Go Breaking My Heart. Met voor de tijd zijn Nero G met Sunshine. Club Percy in Dance Classics. Turn the Tide, Belgisch werk, Silver. Een eerste nummer 1 hit in België. Alweer een hele tijd geleden, het jaar 90. Welkom, Ben Adjustar.

een van die hard to get white labels in de tijd. In de tijd van I Have a Dream. Silver Turn the Tide. En Avicii Levels in Dance Classics deel 2. We hebben nog een paar leuke hits dit uur. Uit de jaren 70.

dished. Delirium Silence, Nelson Hall Remix, Tim Deluxe, I Just Won't Do. Helen Out, I Can Go For That. In Dance Classics. Dit weekend, 3 dagen lang. En wel actie van Radio Star voor het goede doel. Graag een duitje in het zakje aan onze luisteraars. We helpen er heel veel mensen mee. 3 dagen lang in de Stationsstraat, voormalig Garagedraad. Je bent welkom met optredens, vrijdag, zaterdag en zondag. En alle centjes zijn welkom. Alvast dank bij voorbaat. Onze collega's zijn met z'n 3 aan het keihard overgaan. Komt eraan een Dance Classic, Jimmy Behan, Dance Across the Floor. We hebben nog een paar leuke hits. Ik wens je een prettige avond. Graag tot de volgende Dance Classics.

0: In de Traiteur-afdeling van Discount Song vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Geen zomer zonder radio.

Welcome to the summer. Summer, summer, summertime. Radio Star. Hey, het is zomer op je radio.

0: de Groenlaan in Herzele vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Met een hart voor Herzele. Feel the music. Radio Star.

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountzonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Radio Star.